0: over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. Meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Hij heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer is een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.
2: Oh!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. I can wait.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken en noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Come on, yeah.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Dat is allemaal vanwege de drukte. Ruim een derde van de mensen met een NHG-hypotheek zegt net genoeg of zelfs niet genoeg geld te hebben om hun woonlasten te blijven betalen. Meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. En de 44-jarige heeft Aston Villa weer een Europese hoofdprijs gewonnen. De voetbalploeg uit Birmingham won de finale van de Europa League. Duitse Freiburg werd met 3-0 geklopt. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia! Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. En dat merken we bijvoorbeeld op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloot zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en een staakt het vuren wil verlengen. In Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Het zou gaan om een gezin uit Frankrijk. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag steeds meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Het plan was om Leidekkers, bekend als Bolle Jos, op te pakken bij een boottocht in internationale wateren. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 tot 80 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel vanwege de drukte. Burgemeester Sloots zegt dat zijn buurgemeente niet weg kan kijken in dit geval. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump van de VS heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Het weer, eerst nog wolken, later zon, het wordt 18 tot 22 graden.
0: Dit is...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower or something.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak. Die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, het blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog verre van afgelopen. In de regio zelfs een nieuw ongeluk op de A9 richting Amstelveen voor knooppunt de Rotterpolderplein. De linkerrijstrook is daar dicht na dat ongeluk. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En verder ook nog een opvallende file op de N205 Haarlem-Nieuw-Vennep, voordat je de A9 op kunt. 2 kilometer en 10 minuten vanaf Heemstede. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: dat ik dit moment nooit meer vergeten zal.
1: Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen bij ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht... zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen... omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten... vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel... en hebben daar toch buiten moeten slapen... Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht... omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal... een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard... Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters... waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht... vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt, is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen... waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH... Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël... worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen... maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra zijn twee rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra. Zijn twee rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en drie kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra. Zijn 2 rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt oud-volleyballer Ramon M. naast ontucht met een slachtoffer van 10 jaar... nu ook van tientallen gevallen van online misbruik. Er zijn bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd, vooral jongens vanaf 8 jaar. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat de dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. In maart ging op dezelfde school een explosief af. En het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Er is in het gebied een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. Het weer, zon en wat dunne wolkenvelden. Vanmiddag maximaal 22 graden.
0: Dit

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record. Dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen, voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra. Zijn 2 rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra. Zijn twee reisgroepen dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag. This ain't cool.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk behoorlijk wat vertraging op de A9. Alkmaar Amstelveen voor knooppunt Rottepolderplein. 7 kilometer en een uur extra zijn 2 rijstroken dicht. En hierdoor ook viel op de A22 vanaf Beverwijk tot aan Velsen. 6 kilometer en 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat 65 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of vijf vertraging op. Op de A4 Amsterdam-Den Haag ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. En de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer doe je er nu een kwartier langer over. Dus vertraging op het spoor tussen Amsterdam-Zuid en Breukelen en tussen Amsterdam Centraal en Breukelen rijden op dit moment geen treinen. En dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school in Amsterdam. De school werd gisteravond telefonisch bedreigd en bleef vandaag dicht. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. De politie heeft al 20 aangiften binnen tegen Kamerlid Gidi Markusover. Hij zei in een interview onder meer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden. En hij sprak ook over omwolking. Het weer, vrij zonnig de rest van de dag. Vannacht ook helder en het koelt af tot 10 graden. Morgen volop zon en dan zo'n 25 graden.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: One, two, three, four.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De overheid neemt niet genoeg initiatief om mensen die hulp nodig hebben te helpen. Dat concludeert de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Door gebrekkige communicatie vanuit de overheid kunnen burgers in de problemen komen, waarschuwt de ombudsman. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden op verzoek van asielminister Van den Brink. Het weer nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot 10 graden. En morgen volop zon en 25 graden.
0: Dit

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelofarensveen is de vertraging 1 kwartier. De A5 naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 1 kwartier vertraging. Dan het ongeluk op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland. Die is afgesloten ter hoogte van de Lorenzsluizen. En dat gaat nog uren duren. Het verkeer richting Friesland rijdt om via Almere en Emmeloord. Op de N247 van Amsterdam naar Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland heb je 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn oud-premier Rutte en oud-minister Hugo de Jonge. Het onderzoek begint volgende week en is bedoeld om van te leren. Airbus en Air France hebben een boete gekregen voor een vliegtuigcrash in 2009. Toen stortte een Air France-toestel neer in de Atlantische Oceaan. Daarbij kwamen 228 mensen om. Volgens een rechtbank in Parijs deed apparatuur het niet goed en de piloten waren niet goed getraind. En de gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden. Het weer vanavond helder. Vannacht koelt het af tot 10 graden. Morgen zon en 25 graden.
0: Dit is

vrienden van Silvertram. En ik sluit even fijn met een nummer van mezelf af. En waarom? Omdat ik hem zelf gewoon heel erg leuk vind om naar te luisteren. Als inleider voor het programma wat hierna komt. En een beetje om in de stemming te komen. Bijzonder is dat hij in 35 takes werd opgenomen. Of meerdere takes. Maar uiteindelijk werd de 35ste take de master van dit nummer. Sisters of the Moon van Fleetwood Mac. Tot aan het nieuws van 7 uur.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aantal

0: Meldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
1: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
0: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Zij hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
2: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
0: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files meer in Noord-Holland, maar op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, is de weg nog wel steeds afgesloten. Dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
6: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

album van The Sign of Leo. Fleeting Moment heet dat album. Hij blijft ook maar gewoon muziek maken, deze Martin Ehrich. Beter bekend als Martin Postma. Maar wij gaan hem straks spreken in uurtje nummer 2. Dus het is weer de avond van... Ja, 2 bands. Eigenlijk 3. Want we hebben natuurlijk The Sign of Leo. Die staat prominent in de belangstelling. Maar we hebben ook nog ene Niels Buis. Die ook weer met een nieuwe single komt. En je hoort zo direct al die vorige single. Maar morgen dan komt zijn nieuwe single. En die hoor je pas in het laatste uur. Dus dat is dan het tweede die we in het zonnetje zetten. En ja, er wordt mij gevraagd. Hou je nog eens een keer op over Wave Zero? Nee, want ik heb nog iets gevonden uit het radioarchief van ons eigen programma. Want ze zijn geweest op 27 mei 2010. En we gaan nog even een half uurtje een beetje het verhaal opnieuw laten horen toen ze bij ons in de studio. Maar dat is niet deze studio, dat is de studio Gasthuisplein. Ik sta ook te wijzen op de webcam van deze omroep waar dit programma onder hangt. Dus daar ergens in het centrum, daar hebben ze gezeten. En je hoort ook nog 2 interviews waarin een beetje ook eigenlijk de achtergronden van Tom Gaasbeek wordt verteld. Nou, dat ga je allemaal zelf allemaal meemaken. Maar eerst gaan we nog een single inhalen die ik eigenlijk al heel lang geleden had moeten draaien. Emma Dani.

En daarom stopt hij ook. Want het heeft een reden. Want waar gaat het over? Dat heeft hij mij ook in de uitzending verteld. Het gaat over een hitman, dat zegt hij. En dan kom je ergens een kroeg binnen. En dan vraag je af wie is die figuur. En dan ga je vragen... joh, ik heb begrepen dat jij soms nog wel eens een muur schildert... en huizen schildert. En dan blijkt het helemaal niet waar te zijn. En dan kijkt hij je diep in je ogen aan. En dan komt nog net niet die blaffer naar buiten. Die Magnum, die ook Clint Eastwood wel eens trekt in de Dirty Harry films. Nee, dat is het dus een beetje. En ik moet gelijk denken aan een verhaal van deze week... waar ik altijd koffie loop te drinken 's ochtends. En die had het ook, die dame van het bedrijf, van het horecabedrijf. Komt iemand naar beneden, die heeft zo'n enge blinkertje in zijn ogen. Ik zeg, nou, misschien is het wel een hitman. En dan zeg ik, ja, er is ook een vriendje van mij... die heeft er een liedje over gemaakt. En die zegt, dat somebody told me you paint houses. En ze moest daar wel een beetje om lachen. Maar goed, we gaan verder. Want we hebben het afgelopen weekend... het weekend van Festival Vloed gehad. En vorige week had ik Ruud Houweling laten horen met Nightfalls on the Town. Maar ja, als je het over de kuststreek hebt... dan heb je het ook over alles wat daarmee samenhangt. Want Zandvoort heeft geen vuurtoren, wel een watertoren. Maar in de Muiden hebben ze die wel. En Fabian de Tammers heeft er in 2013 een heel mooi nummer over gemaakt. The Lighthouse.

Het is een opname die afkomstig is uit de pletterij Haarlem. En dit was het nummer The Lighthouse. Dan zijn we toegekomen aan het verhaal van Wave Zero. Tijdens onze uitzending van 27 mei 2010. Zover gaat het terug. De aanleiding is omdat ik van de week het verhaal van het eerste album heb gedeeld. Bij ons op de website. Alt.fm.nl. Moet je maar even kijken. De reden is dat ze dat in april hebben gedaan. 16 april, de overleden van Wave Zero. En ook dat heeft weer een reden, want dat is de aanleiding natuurlijk geweest van 11 april 2026... toen ze speelden in Joep, J-O-E-B. Dat is jongerenorganisatie Egmond Binnen. En dat ging om het leven van Tom Gaasbeek te vieren. Dat was toch, of nou, eigenlijk het leven op zich te vieren. Ik moet het goed zeggen. En de aanleiding was natuurlijk het trieste overlijden van Tom Gaasbeek van Wave Zero. Bij ons in de studio zijn ze dus geweest op 27 mei. In hetzelfde artikel kun je dat, die hele uitzending nog terug horen. Ik ben niet de presentator, dat is Menno Hoekstra. Maar ze hebben wel iets heel moois achtergelaten, namelijk akoestische versies. En daar beginnen we mee met Secure the Shadow.

0: Je hoorde een uitvoering, een akoestische uitvoering van Wave Zero met Secure the Shadow. We gaan nog even terug in het verleden en dat doen we met de vierde voorronde van de Rob Agda Award, waar ik een gesprek had met Tom Gaasbeek over de muziek van Wave Zero.
1: Naast me zit Tom van Wave Zero.
2: Hoi.
1: Ja. Hoe ging het?
2: Ja, ik vond het wel redelijk gaan. Dat, hier en daar wat minimale schoonheidsfoutjes, maar ik vond het wel, wel goed optreden. Ja.
1: Even over de band, want wat spelen jullie precies?
2: Hoe ik het zelf zou willen noemen, is dagdroommuziek.
1: Dagdroommuziek, oké. Okay. En je vertelde me net voordat we begonnen dat jij ook de songs schrijft en uitwerkt.
2: Ja, ik schrijf het dus gewoon thuis. En zodra het klaar is om uitgevoerd te worden, nou, dan gaat het de band in. En dan soms gaan we er een beetje mee jammen. Soms is het nog niet helemaal gevormd en dan moeten we eventjes een beetje met z'n drieën gevoel erin leggen. Zodat er iets nieuws uitkomt, een extraatje. En voor de rest is het ook wel zo dat ik schrijf nog veel meer muziek. Ik maak dus ook een soort van symfonieën en filmmuziekachtige dingen. Heel experimenteel af en toe.
1: Speelt het dan ook hoofdzakelijk op een gegeven moment ook in je brein een beetje af? Wat je dan wil met dit hele verhaal?
2: Zo'n nummer komt me vaak toe. Het is een sfeer die ik oppik. Gewoon... Tussen de regels door van het leven, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan gewoon kleine dingetjes, zoals dat je kijkt naar een bepaalde lichtspeling in een bos. Daar kan ik al zoveel, er komt er zoveel sfeer op me af dat ik daar een compleet nummer omheen kan maken.
1: Zo op die manier al?
2: Ja, want er komen veel meer dingen. Kijk, ik refereer daarin aan allerlei extra dingen, zoals zo'n lichtspeling. Ik word dus daardoor geïnspireerd door. En gelijk in mijn hoofd vormt een soort van projectie van iets heel anders. Het is echt puur dagdromen wat ik doe. En zo ontstaan die sferen. En wat ik dus ga doen dan met die muziek is proberen Zo sterk mogelijk dat fantasietje te vertegenwoordigen met in tonen.
1: Ja, ja. Nu een andere vraag, want je hebt al iets verteld over hoe je dus tot de muzikale compositie komt. Maar dan is het natuurlijk ook zo dat je met die andere twee jongens speelt. Hoe lang spelen jullie samen?
2: Nu al 6 jaar. Wij hebben inmiddels ook al 4 sets gehad. Waarvan wij eigenlijk uitgekomen zijn op deze ene set. De definitieve eerste cd. We zijn al heel lang gewoon bezig met een beetje... Kijk, ik wist wel waar ik heen wilde. Maar soms moet je gewoon een beetje... vooral met andere mensen. In je eentje kan je zo aan de slag gaan. Maar met andere mensen moet je gewoon rekening houden met hoe die mensen in elkaar zitten en alles. En als je dat tot uiting wilt laten komen, dan moet je op een bepaalde manier ze behandelen en op een bepaalde manier die dingen aanleveren, zodat ze begrijpen waar je heen wilt.
1: Even over Wave Zero. Waar kunnen ze jullie vinden? Op internet?
2: www.wavezero.nl. Er zit ook direct een link naar de Hives en de MySpace.
1: Oké, okay. Nou ja, en dit is natuurlijk heel erg leuk om te doen zo'n avondje.
2: Ja, het is vorig jaar stonden we hier ook al. En stiekem is het ook wel een uitdaging. En zo af en toe worden we ook wel eens moe van band battles. Omdat er komt erg veel druk op je te liggen in het... Gewoon je zelfvertrouwen. Het is een beetje een aanslag op je zelfvertrouwen. Je hebt zoiets van, wat nou als ik laag beoordeeld word? Betekent dat mijn muziek slecht is? Ja. En als je dan die van binnen het positief bekijkt, dan heb je zoiets van, nee, dat is niet zo. Maar het is toch dat je moet een bepaald soort instelling hebben om daar afstand van te kunnen doen. Als mensen toch zeggen, ik vind het niks. omdat je het zelf wel goed vindt. Zolang je het zelf goed vindt, moet je het gewoon doen. Want het draait om wat je zelf voelt. Als je gaat doen wat alle andere mensen willen, dan kan je waarschijnlijk wel een bepaald soort geluk daaruit halen. Maar op een gegeven moment kan je daarin vastlopen en tegen jezelf aanlopen. En dan is die zelf die je dan bent, is waarschijnlijk veel groter geworden dan degene die je bent. Want je bent dan niet jezelf.
1: Ik wijze woorden van je, dankjewel.
2: Ja, oké.
0: Het is natuurlijk heel bijzonder als je een deel van Secure the Shadow laat horen in de studio. Geldt ook voor het akoestische versie, of de akoestische versie, van Realize.

0: ook hier een interview uit het verleden. Maar dit keer de finale van de Rob Agda Award, editie 2009 en 2010. En dat geeft eigenlijk min of meer het gevoel hoe Tom Gaasbeek kon zijn als er iets niet helemaal goed ging. En dat hoor je in het volgende interview.
1: We zitten even buiten. Tom, je bent van WFCRO. Even weer iets anders dan in de kleine zaal spelen zoals vorige maand. Dit is de grote zaal. Dat geeft het altijd een apart gevoel, zoiets?
2: Ik vond het nog gaver. Gewoon, ik weet niet, het heeft gewoon een bepaald soort iets, wat, iets machtigers of zo. Ja, meer power.
1: Meer power?
2: Ja, ja, hoe groter het podium eigenlijk, hoe meer ik soort van het gevoel in me opvoel borrelen.
1: Kom jij dan ook gewoon beter in een ritme om echt lekker te spelen?
2: Ja, ja. Ja.
1: Hoe ging het?
2: Nou ja, ik vond alle nummers top gaan, maar ik had een technisch mankement met de damper van mijn piano. Waardoor we dus eigenlijk ons nieuwste nummer en mijn debuut op de piano niet konden uitvoeren. Daar was ik dus heel teleurgesteld en boos over. En toen ging ik maar even nog een ander nummer spelen waar ik al die energie in kwijt kon.
1: Maar hoe los je dat dan op? Als je dan boos en teleurgesteld bent, dat gebeurt je dan op het podium?
2: Ja, ja, ja. Ik wilde zo graag dat nummer spelen en ik kon het gewoon niet doen. Het nummer kon gewoon niet uitgevoerd worden, technisch niet meer.
1: Ja, en wat doe je dan? Is het toch omschakelen en proberen van nou, een beetje het lekkere ritme vast te houden voor het optreden wat je dan op dat moment doet?
2: Ja, nou, op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, kijk, ik kan het publiek wel eeuwig laten wachten op iets wat ik heel graag wil doen. Maar hun willen graag dat ik doorga. En kijk, het is ook een beetje... Het is niet goed voor een show dat je zomaar ineens zoiets hebt van wachten jullie maar 10 minuten en daarna ga ik weer verder. Dan had ik zoiets van, ja, dit moeten we nu opvullen met gewoon nog een nummer. En gewoon een gepast nummer. En dan, ja.
1: Hoe lang zijn jullie bezig geweest hier naartoe te werken?
2: Ja, ja. Vanaf de vorige keer, dus we hebben dat pianonummer, we hebben gewoon de complete tussentijd geoefend. Iedere week weer, soms twee keer per week. En dan gebeurt er dit, dat kunnen we niet uitvoeren.
1: Bunkerrock hebben jullie ook nog even tussendoor gedaan?
2: Ja, ja. Ja, was ook top. Hele gave bands, Bombay Showpig. Ja. Was echt vet. Heel, heel gaaf.
1: Even over jullie muziek nog. Ja, wat ik altijd nog steeds bijzonder vind, is de manier waarop je in die computer van je dan ergens in hebt zitten. En dat ze er op een of andere manier uitkomen.
2: Hoe bedoel je?
1: Nou, dat is toch dat iTunes ding. Wat ik ben helemaal niet zo technisch in dat opzicht.
2: Ah ja, ja, ja. Kijk, dat is eigenlijk een iPhone. Ja. En daar hebben we een synthesizer op. En wat het was, we gebruiken gewoon eigenlijk zo'n iPhone of iPod gewoon als een sampler. Alleen heel veel muzikanten die hebben zoiets van, ja, maar dat kan toch helemaal niet, want ik kan dat nooit timen. En ik ga dus niet verklappen hoe wij dat timen.
1: Het is een geheim van de smid wat je gewoon lekker niet vertelt. Dan hadden ze het zelf maar uit moeten proberen.
2: Ja, maar het is ook iets wat de meeste mensen niet kunnen.
1: Het is apart om zoiets dan in je als muziekinstrument gewoon te gebruiken.
2: Ja, ja, ja, maar het mooie is dus eigenlijk bij het pianonummer zou Willem, de bassist, zou dus eigenlijk synthesizer gaan spelen. Dus we wilden eigenlijk gewoon het genre eigenlijk compleet omgooien vanavond. Maar het is ons niet gelukt. Technisch niet gewoon.
1: Maar even goed toch nog een goed gevoel gehouden, erover gaan.
2: Nou ja, kijk, ja, ik ben een heel gevoelig persoon. Ik loop nu gewoon te balen natuurlijk. Hoewel, het optreden ging goed, maar het is, kijk, ik heb al zo vaak deze nummers gespeeld. En ze zijn al zo vaak heel goed geweest en zo. En het is gewoon, ik wilde wat nieuws doen. Het is fris, compleet fris. We wilden echt het roer echt compleet omgooien. En dat werd afgekapt. Waarschijnlijk was het gewoon nog niet tijd. Volgende optreden, dat gaan we dan wel doen.
1: Maar ligt daar als ik jou zou beluisteren, ligt er dus ook eigenlijk een stuk uitdaging om juist daar iets mee te doen. Ik heb hem al hoor. Dus, ja, Koen die probeert nog even een cd, maar ik heb hem al. Dus.
2: Ja. Ja, ik heb er ook heel veel.
1: Maar ligt de uitdaging, vind je het leuk om uitgedaagd te worden als muzikant? Dus dat het hem daarin ligt om steeds iets nieuws te brengen?
2: Ja, dat wel. Want ik wat wij nu spelen is niet alle genres die ik maak. Thuis maak ik zoveel verschillende soorten muziek. En allemaal even sterk van smaak, als ik dat zo kan zeggen. Allemaal die diepe emoties. Maar ik maak bijvoorbeeld ook muziek wat vrij veel weg heeft van de Prodigy. Maar nog steeds met dat gevoel, zeg maar.
1: Helemaal goed. Nou ja, zo'n avond als deze gaat er natuurlijk ook wel om ook een beetje het plezier van de muzikanten onderling?
2: Ja. Het was bij, alleen ja, gewoon, bij mij was de spirit er een beetje uit natuurlijk. Voor mij niet meer zoveel plezier, maar meer frustratie wat eruit kwam. Maar natuurlijk, ja, daarvoor vond ik het heerlijk.
1: Dankjewel.
2: Ja, alsje.
0: En als laatste laten we ook nog een akoestische versie horen van The New Era van Wave Zero. In de uitzending van 27 mei 2010, die destijds gepresenteerd is door Menno Hoekstra.

zometeen in die uitzending zegt hij eigenlijk nog veel en veel meer over hoe hij muziek maakt tegenover Menno Hoekstra. Het geluid was natuurlijk weer van de onvolprezen, of beter gezegd de geprezen Marcus van Dam, want die deed dat geluid altijd. Ook toen al, dus dat was een beetje het verhaal in de notendop die we opnieuw even hebben bewerkt tot iets nieuws. En daarin zaten de akoestische versies van Secure the Shadow, waaronder het titelnummer zelf, deels van Secure the Shadow. Wat dat bedoelde ik ermee. Niet dat we het nummer helemaal hebben afgekapt. Nee, want je hebt het, de volledige akoestische versie kunnen horen. Maar dat dus. En we gaan ook weer verder. Want er zijn ook nog belangrijke zaken in de zin van een album dat gisteren is gepresenteerd door Miriam Moxco. Of Moxco. Ik moet het goed zeggen. En een van de mooie nummers die op dat album staat, je moet het maar lezen op altfm.nl, want daar staat een hele verhaal op over Frida. Dat gaat over het verlies van haar dochter. En een van die nummers die erop staat is dit nummer, Weightless. Such a

tijdens Festival Vloed in het vorige weekend van Hemelvaart. Toen ze 3 avonden lang in het KNRM Botenhuis in Zandvoort heeft gespeeld. Deze koos samen met Tinko Bollendijk, Eline Heemskerk en op de toetsen, jawel, Levi Boon. Die verving Jet Alink. Dus dat was vorige week. Dit heb ik nog niet laten horen. Dat is de meest

De meest recente single van Kafka was dat. Met Astronaut. Nu moet ik ook weer eventjes wat zeggen. Want er zijn ook misschien muzikanten die een programma van je proberen te kapen. Dat is Daaf. Ik had nog helemaal niet begrepen dat hij hem nog uit zou brengen. Maar ik ga gewoon... Ik kan hem vandaag horen bij Alternative FM. En bij de vrienden van Haarlem 105. Daar schijnt hij dan ook nog in de uitzending te komen. Ook om meteen en ondertoe te lichten. Heeft het iets twee keer uitgebracht. Een dubbele A-kant. Nou, laten we dan maar beginnen met deze. AI betaalt niet... Nee, ik zeg het verkeerd. AI betaalt je huur niet.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein. Een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Er werd in internationale wateren meegenomen.

0: genomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij. Hij vertelt hoe het met hem gaat.
1: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
0: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files meer in Noord-Holland, maar op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, is de weg nog wel steeds afgesloten. Dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

Ik had hem vorige week al, maar toen mocht ik hem denk ik nog niet weggeven. Nu wel, want inmiddels is die al bijna een week uit. Nieuwe single van Sonic Whip en Over and Out. Daarmee begonnen we dit tweede uur van deze Alternative FM. En dat staat in het teken van A Fleeting Moment van The Sign of Leo. Want die heeft ook weer een nieuw album uitgebracht. Vorig jaar kwam ik Martin nog tegen hier op het Zandvoortse strand. En had ik het erover van, zie ik je dan weer? Nou, het weer werkt niet mee, want die wereldse smaken, die was ook twee weken eerder. Want vorige keer was die namelijk in het laatste weekend van mij. En nu is die afgelopen weekend geweest. Nou, Edwin Sibbel en consorten, die zullen nu wel een beetje balen. Want het weer wordt namelijk iets beter. Het wordt weer 5, 26 graden, mensen. Het wordt zomer in Nederland. En dat betekent dat er hier ook wel een invasie aan toeristen gaat komen. Dat denk ik ook. En dat is dus de reden waarom ik dus een telefoon moet doen. Want ja, Martin wil samen met zijn wederhelft nog wel eens hier op het Zandvoortse strand bivakeren. En dat was de reden waarom ik hem vorig jaar daar heb gesproken. Maar goed, kan niet alles hebben. En dat is het dit tweede uur. Straks in het volgende uur gaan we nog praten met Alex of Alexander Hoevenaars van Talksbeek Doe. Want die hebben ook een nieuwe single. En die willen we natuurlijk ook laten horen vanavond. En iemand die een afstudeeropdracht heeft gehad. Niet alleen Rodon Series deed dat afgelopen week. Vorige week eigenlijk alweer. Want het is alweer een week geleden. En datzelfde geldt ook voor de leden van Semuta. Ik weet niet of ik het goed zeg, mannen. Dus, maar enkele leden hebben daar ook een afstudeeropdracht. En dat was bij een van de muziekliefhebbers die min of meer kilometers maakt om live optredens te doen. Dat is Nick Wolters. En die vond dat buitengewoon vervelend dat hij daar niet bij kon zijn. Nee, en dat kan ik me wel iets voorstellen. Zeker als je dit nummer hebt gemist. En dat is van het eerste album van Semuta afkomstig. Een nummer dat heet The Circle.

deze van de Stone Souls, Bucking Bronco, Bucking Bronco. Beetje Americana, en over Americana gesproken, dat gaan wij hier ook doen. 4 juni, noteer het maar. Dan komt Tuskhead hier naar deze studio. We hebben hem al eens eerder in de uitzending gehad. En dan wil hij in ieder geval het nieuwe materiaal laten horen. Week later hebben we ook weer, maar dan is het zoals ze in Formule 1 termen noemen, dubbel stacken. Dat wil dus zeggen dat er twee auto's tegelijk binnenkomen en bandenwissels toepassen. Nou, dat gaan wij dan niet doen, maar de metafoor vind ik wel leuk. Want dan doen wij eigenlijk min of meer hetzelfde. We hebben dan eerst, als het goed gaat, Newells met Alex Nieuwland en Elsa van der Greft. En in het daaropvolgende uur, en dat is dan denk ik, zoals we het hebben gepland, tussen 9 en 10, Melanie Ryan. Die komt ook nog, dus die zit erachter. En daarna zijn we nog bezig om weer allerlei mensen hier naartoe te halen. Maar zover is het nog niet. Nou ja, we kunnen het wel iets verklappen. Want vorige week heeft ze haar afstudeeroptreden gedaan. En haar eerste headline show. En toen heb ik ook al gevraagd. Zeg, voel je er ook wat voor om bij ons te komen spelen? Nou, daar had ze wel zin in. Ronald Series met Changeling.

Nederlandstalige electro-wave, synth-wave, new-wave, post-punk. Ze noemen zich Proza. Komen uit Amsterdam. Niet helemaal. Ik weet dat er ook een Volendamse randje aan zit. En dit is volgens mij het titelnummer van, van de EP. Morgenland heet de EP. En dit is het titelnummer daarvan. Daarvoor hoorde je Roland Series en die komen we weer tegen op het Uit Je Bak Festival. Want dat was het festival waar het om gaat. En ik zit er heel plagerig onder bij Sander Zwikker. Oh ja, festival, dan weet jij wel meer. Want dat liet hij min of meer blijken. Hè? Ik denk, ja, dat kan maar één ding zijn. Het Uit Je Bak Festival, dat klopt dus ook. En die is dit jaar op 26 juli mensen in Castricum. Daar zijn meerdere bands die later nog best wel ver zijn gekomen. Zoals Honey, I'm Home. Nou weet ik ook dat High on Chai daar heeft opgetreden. De mannen van Wave Zero, om maar weer even terug te gaan naar het vorige uur, 2017. En vorig jaar heeft alles daar ook in meegedaan. En die gaan we tegenkomen tijdens de finale van de Zonneprijs. Dus het belooft wel wat. Daar zie je dus talentvolle muzikanten staan. Wie dat nog niet is op het Uit Je Bak Festival, dat is Wabi Sabi. En die heeft ook een EP uitgebracht, Nebulicity. Krijgt nog audiobestanden van Donja, maar die heeft ze waarschijnlijk een beetje vergeten. Maar goed, ja, ik heb wel linken, maar daar heb ik niet zoveel aan. Dit is het nummer wat ze als focus track naar voren heeft geschoven. Dat nummer dat heet Infinity. MUZIEK

We gaan hem zo langzamerhand proberen wakker te schudden, deze Martin Irich. Want dit was Wabi Sabi met Infinity. En waarom? Want weer even terug naar waar ik naartoe wilde. Want we gaan naar dit nummer, gaan we met hem praten. Want dat heeft te maken met A Fleeting Moment. Maar eerst een van de tracks op dat album. Het nummer heet Orion and the Seven Sisters.

0: zei een beetje al aan het begin van deze avond, van het is het de avond van drie mensen. De avond van Tom Gaasbeek, opnieuw. Maar ook van Niels Buis, want die gaan we straks in uurtje nummer 3 nog tegenkomen met de nieuwe single. En van The Sign of Leo met Martin Erich. En die heb ik ook aan de telefoon. Martin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want ja, normaal gesproken ben ik altijd gewend om je ergens in mei aan te treffen in Zandvoort. Op een zomersterras. Maar ik zei het net al. De wereldse smaak is met vriend Edwin Sibbel helemaal in het water gevallen. En ja. Vorig jaar was dat 2 weken later. En dat was de reden waarom het dan wel goed weer is en nu niet. Maar jij hebt gezegd van nou, het is, we waren wel in Amsterdam, maar we kwamen niet. Want,
1: nee, dat klopt.
0: Ja. want dat is nog wel eens gebruikelijk dat je dan nog wel eens de trein pakt om naar Zandvoort te komen, maar dat nu niet.
1: Dat is niet gebeurd, nee.
0: Nee, wel een aanleiding, want alsof het ook vorig jaar, geloof ik, nou, vorig jaar niet helemaal, maar dit jaar had je het wel prima uitgetimed door met een nieuw album te komen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vorig jaar had ik dat andere album, de vorige album.
0: Ja, Revisited, geloof ik, toch?
1: Ja.
0: Ja. Wat is het verschil tussen dit album en dat album waar je het net over had? Dat,
1: ik denk dat dit album iets meer rock-invloeden heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je blijft ook gewoon stevast muziek maken, hè?
1: Ik blijf gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Je komt niet van mij af.
0: Je bent niet alleen stamgast in... stamgast niet... Ja, ik moet even opnieuw beginnen. Je bent niet alleen stamgast op telefonische wijze in dit programma, maar je zit ook bij een ander radioprogramma wel eens in de uitzending. En dat is bij collega Willem de Waard.
1: Ja, klopt.
0: Die ken jij ook wel. Ja. Want ja, wat is The Sign of Leo eigenlijk in een notendop?
1: Nou, The Sign of Leo is begonnen in 2012.
0: Ja.
1: En toen waren we nog echt een band.
0: Mm-hmm.
1: Dat duurde tot ongeveer... nee, niet tot ongeveer. Dat duurde tot aan de corona-periode.
0: Ja.
1: En toen is de band min of meer uit elkaar gevallen. En in die periode 2012 was het 2021.
0: Ja.
1: Dat hebben we wel veel opgetreden. Geprobeerd echt aan de bak te komen. Maar dat is niet helemaal van de grond gekomen.
0: Ja.
1: En na corona ja, kon ik niet echt meer een band bij elkaar krijgen. Toen heb ik besloten om in mijn eentje door te gaan.
0: Ja, dus jij bent The Sign of Leo.
1: Ik ben nu alleen The Sign of Leo.
0: Ja. Ja. Nog even een intrigerende vraag. Want op dit album staat Tell Me. En ik was hem ineens op Spotify was ik hem kwijt, die losse single. Hoe zit dat? Hoe zit dat?
1: Problemen met Spotify over... illegal streams, zoals we dat noemen.
0: Ach, gaan we weer. Gaan we weer.
1: Het nummer gewoon eraf gegooid.
0: Ja, maar hij staat nu wel als zijnde nummer op dit album.
1: Hij staat nu gewoon weer als albumnummer erop, ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: En dus mensen kunnen hem gewoon weer via dit omweggetje...
1: weer afspelen.
0: Ik zeg even tegen de mensen thuis, gewoon lekker streamen dat nummer. Dat, ja. Dat zijn gewoon legale streams. En wat Spotify betreft, dat kan wel wat mij betreft even voorlopig de pot op. Dus ja, nee. Ja, zo simpel ben ik dan. Maar goed, dat staat erop. Maar dat vond ik een beetje een intrigerende vraag. Maar er staan ook wat nummers op die al als single hebben uitgebracht.
1: Ja, nee, dat Tell Me was het eerste de single, dacht ik, vorig jaar.
0: Ja.
1: En het maken van het album heeft iets langer geduurd dan de bedoeling was.
0: Ja.
1: Conquer Your Soul, Crazy Life... waren ook al als single uitgebracht.
0: Ja.
1: En onlangs ook nog Strawberry Sky.
0: Ja.
1: Dus dat zijn al 4 nummers. Ja. En nu is het titelnummer het... de single.
0: De single. Ja, die gaan we straks laten horen. Want natuurlijk is wel de motivatie om dan... als je nog nummers hebt die je uit wil werken... kost dat je weinig moeite? Of?
1: Oh, nee. Dat... dat valt zo nu en dan tegen.
0: Toch wel.
1: Want de planning was eigenlijk dat het album vorig jaar al uit zou komen.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt.
0: Ja. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan de persoon Martin zelf?
1: Dat ligt aan de persoon Martin zelf, ja.
0: Ben jij soms gemakkelijk in een aantal dingen? Want ik bedoel, ik heb wel eens een nummer van Tibi Florissen, A Different Man, weet je wel, uitstelgedrag. Maar,
1: nee, ik heb geen last van uitstelgedrag. Ik ben te kritisch op mezelf, denk ik.
0: Dat dus.
1: Dat is het.
0: Ja, en kan je, dan kan je je dus ongelooflijk in de weg gaan zitten, denk ik.
1: Ja, nou ja, dan blijft het dat je niet tevreden bent over wat het eindresultaat is. En dan blijf je een beetje bezig daarmee.
0: Ja, maar heb je dan toch nog iemand in je naaste omgeving die zegt van, nou, ik zou nu het maar gewoon doen?
1: Nee, dat moet ik zelf zijn.
0: Dus ik zit me voor te stellen dat jij met jezelf een dialoog aan het voeren bent. Een
1: soort dubbele persoonlijkheid moet je dan hebben.
0: Ja, dan die nummers, want er zit ook een, vind ik, altijd wel een melancholische laag in bij jou in de muziek.
1: Ja, nee, dat is altijd al zo geweest.
0: Ja?
1: Ja. En waar dat vandaan komt, dat kan ik jou niet uitleggen.
0: Nee.
1: Dat is iets wat er gewoon in zit.
0: Ja, maar kan jij genieten dan bijvoorbeeld van het najaar dat de blaadjes vallen en dat jou een beetje een melancholische stemming bezorgt?
1: Ja, ik zit liever in de zomer, in de zon hoor.
0: Oh, toch wel, dus...
1: Ja.
0: Terras ergens pakken je zand wordt, zoiets.
1: Ja. Dus dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik kan me voorstellen dat... ja, want het klinkt echt melancholisch soms, weet je?
1: Ja. Nee, dat kan ik jou niet uitleggen waarom dat zo is.
0: Ja.
1: Dus, gewoon zit in mij en zo komt het eruit.
0: Zit er eigenlijk ook trouwens een beetje een lijn in dit album? Dat het een bepaald thema heeft? Of?
1: Nee, er zit geen thema in. Er zitten hele verschillende onderwerpen in.
0: Ja.
1: Het nummer wat je net al draaide, Orion and the Seven Sisters.
0: Ja.
1: Ja, dat is pure Griekse mythologie.
0: Aha. Ja, er zijn nummers in de Griekse mythologie. Maar over de Griekse mythologie gesproken, interesseer jij je soms dan voor dit soort dingen?
1: Ja, ik lees, hoe heet dat, van die schrijver. Die Engelse schrijver, moet ik even kijken hoor. Ik ben hem even kwijt.
0: Ja.
1: Stephen Fry.
0: Ah, Stephen Fry.
1: Heeft heel veel boeken geschreven over de Griekse mythologie.
0: Ja.
1: Dus dat lees ik wel.
0: Ja, maar überhaupt, als jij leest, kan het jou op een idee brengen? Of dat nou mythologie is of iets anders?
1: Nee, maar zo gaat het met de meeste nummers hoor.
0: Ja?
1: Zie ik iets op tv of ik bedoel, Tell Me.
0: Ja.
1: Gaat over de wielrenner Frank van den Broeke.
0: Ja, dat had je vorig jaar verteld, dat klopt. Ja. En wat, want ja, er staan nog meer nummers op dat album. Dan moet ik weer even gaan schakelen. Dat is altijd niet mijn sterkste punt. Ja, weet je, ik heb wel even een envelopje waar ik grofweg de nummers op schrijf.
1: Ja, ja.
0: Maar
1: wat ik wel wil zeggen is dat Orion the Seven Sisters heeft niks te maken met die zeven zussen van Lucinda Riley, heet ze.
0: Ah.
1: Want dat nummer heb ik al veel eerder geschreven.
0: Ja. Nou heb ik...
1: Gewoon het mythologische verhaal, zeg maar.
0: Ja, nou heb ik ook, daar ben ik mee begonnen met de Final Answer. Daar ben ik de uitzending mee begonnen vanavond.
1: Oké.
0: Waar gaat dat over?
1: Ja, dat is gewoon een liefdesverhaal eigenlijk.
0: Dat...
1: Iemand die afgewezen wordt en dan wel even wil weten waarom dat is, maar daar geen Final Answer over krijgt.
0: Ja, ik herken daar wel iets in. Ja, je hebt gewoon wel een beetje, nou, ik zal niet zeggen een open wond opengemaakt,
1: ja,
0: maar,
1: zoiets, ja.
0: Maar ik kan me er wel iets bij bedenken. Ja, dat,
1: ja, ja.
0: Oké, okay, dus, maar ik vond het gewoon ook een prima nummer om mee te beginnen, denk ik. Dus.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja. Dan het titelnummer, een Fleeting Moment. Want dat
1: ja,
0: het is...
1: titelnummer, dat is nogal, ja, heeft een hele diepe lading, want ik was al een tijdje met het nummer bezig.
0: Hm.
1: En ik weet ook niet helemaal meer hoe ik aan die titel kwam. Maar mm-hmm. In januari is een zeer dierbare vriend van ons overleden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat viel eigenlijk samen met het schrijven van dat nummer.
0: Mm.
1: Dus het gaat over ja, dat je de tijd die je doorbrengt met je dierbaren, je vrienden en je familie, dat je dat toch wel moet waarderen.
0: Ja, koesteren.
1: En dat, ja, koesteren.
0: Ja.
1: Want het is een fleeting moment.
0: Ja, ik...
1: Een vluchtig moment.
0: Wat zeg je nog, sorry?
1: Een vluchtig moment.
0: Een vluchtig moment. En daarom heb je gekozen om dit als single uit te brengen ook.
1: Nou ja, ook als titelnummer van het album, ja.
0: Ja. Nog even voor de mensen die jou willen vinden. Waar kunnen ze dat het beste doen op de wereldwijde web?
1: Nou, zowel op Facebook als op Instagram.
2: Ja.
1: Ik zit niet op TikTok. En nou ja, op Spotify is natuurlijk alle muziek te vinden.
2: Ja.
1: Maar ook op alle andere streamingdiensten.
2: Dat lijkt me wel verstandig, want ja, Spotify, daar heb jij nog een beetje haat-liefde verhouding mee, geloof ik, toch?
1: Nou, ik weet nu wel waar ik aan toe ben.
2: Ja.
0: Dan is het hoog tijd om het nummer te laten horen. Hier is de Fleeting Moment.

telefoon hier in de studio werkt kennelijk op een muntjesautomaat. Want terugbellen gaat even niet meer namens Groningen. Dus ja, gebeurt. Een fleeting moment van The Sign of Leo. We hebben nog een stief kwartiertje. En die moeten we dan ook goed gebruiken. Zoals bijvoorbeeld de meest recente single van Yomi Baggers. Wie is dat? Zij speelt onder meer in Crashing en Part Garden. En dit is haar eigen werk. En dat nummer dat heet Patterns. Patterns.

binnen de rol gehad. Maar zelf kan ze natuurlijk ook wat. Je moet het maar even nakijken bij old.efm.nl. Want daar heb ik er nog een heel verhaal op gezet. Over de EP Nothing Here Comes Easy. Daar hoor je titelnummer van. En dan gaan we verder straks met uur nummer 3.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media...

0: Ja, met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan geen files meer in Noord-Holland, maar op de afsluitdijk, de A7 richting Friesland, is de weg nog wel steeds afgesloten. Dat is vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Almere en Emmeloord. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Alternative FM.

zijn best wel een beetje luidruchtig, deze heren. No offense. En ze komen volgens mij uit de buurt van Enkhuizen. Daar komen ze vandaan. In Iets. En dat is ook al een paar weken onderweg. Maar ik ben er nog niet naartoe gekomen om het te draaien. Ja, nu. Dus dat is uur nummer drie waar we mee begonnen zijn. En wat gaan we doen in uur nummer drie? We gaan praten met Alex of Alexander Hoevenaars van Talks Make Do. Het is altijd een getouwtrek in de persoon van mij en een hoofdredacteur in Leiden. Want ja, Talks Make Do heeft maling aan geografische ligging.

Tom, je hoeft niet te twijfelen aan je zelfvertrouwen. Het nummer is nog steeds hartstikke goed. Realize. Je zei het al tijdens de finale van de Rob Agda Award. En toen zei je van ja, als die contesten en band battles, het doet wat met je zelfvertrouwen. Zij vinden het misschien helemaal niet goed, terwijl jij het een heel te gek nummer vindt. Nou, ik heb nieuws voor jullie allemaal. Het klinkt nog steeds gewoon geweldig. En dat is de reden waarom ik het de wereld in blijf slingeren. Ook al komt dit uit 2009, mensen. En dat is de reden waarom ik nu ook weer een track draai. En dit is de uiteindelijke versie. Want je hoorde in het eerste uur de akoestische versie van dit Realize van het eerste album. Wat door Joost Verhagen, ook niet een misselijke muzikant in Haarlem, die zegt, dit is een band die crimineel ondergewaardeerd is. En daar sluit ik mij volledig bij aan. Want ja, waarom ook niet? Het is gewoon een enorm goede band geweest. En wellicht zullen we nog wel eens wat van ze gaan horen in een andere vorm. Ja, je weet het maar nooit. En ze hebben wat mij betreft ook de toestemming gekregen. Ik denk ook van het voltallige team van Alternative FM. Voor de overgebleven leden, je mag het van ons gewoon lekker op het op Spotify zetten. En als ze daar met hun vingertjes aankomen, dan zijn ze nog niet mals met Jaap Koper. Want we hebben het verhaal van Martin Erich net gehoord. Dat als er wat bots zijn, dan grijpt Spotify in. Nou, dat zullen we dan nog wel even zien. En we gaan weer verder, want dit was Realize van Wave Zero. Daarvoor hoorde je trouwens Fiona's Song van Holograph. Trouwens ook een hele goede post-punk band. Zij mochten de support doen voor Marathon in april van dit jaar. Dat is alweer een dikke maand geleden. Toen speelden ze in Patronaat Haarlem. Ja, geweldig optreden van beide bands zelfs. Wat minder, wat meer recent is een optreden van de Okkie in de Okkie. Sungazing. En die band is, Joost Verhagen, let je even op, is ook crimineel ondergewaardeerd. Want dit is een band waar ik mij heel erg hard voor maak. Buiten dat ze ook bij ons hebben gespeeld. En ik zie Marcus van Dam nog met het angstzweet op zijn voorhoofd. Blijven de ramen nog wel in de spanningen? Jawel. Hier is hij nog een keer, Baron C. met Funny Feelings.

Lekker twee nummers achter elkaar die iets met Girls to the Front ook te maken hebben. Want volgens mij hebben Barency met Marie van der Zalm in de gelederen. Ja, dat is eigenlijk min of meer een geestverwant van mij. Want ja, zij was de voorloper van mijn plek bij 3 voor 12. Namelijk heel kort hoofdredacteur geweest. En toen mocht ik het doen. En Foggy Feelings, wel onze eigen opname natuurlijk. Want die vind ik persoonlijk nog net even wat beter dan hun eigen versie. En Johanna Jorgo, die ik ooit nog eens een keer ergens in de Wolfhound gezien. Samen met nog enkele leden van Hoofs, kan ik me nog herinneren. 2023 popronde. Ja, zeker. Dat was gedenkwaardig, kan ik je vertellen. Dat is eventjes terzijde. We gaan zo dadelijk Alex Hoevenaars bellen van Talks Make Do. Maar eerst even nog een oude single van ze. En dat nummer dat

0: En dat was hem. The Risk hoorde je. Van niemand minder dan de mannen van Tox Make Do. En we hebben Alexander Hoevenaars aan de telefoon. Hallo Alexander.
1: Hallo, ja, goedenavond.
0: Goedenavond, want ja, jullie hebben een nieuwe single uitgebracht. Terwijl ik weer ongelooflijk loop te piepen met die koptelefoon. Je hebt al, ik weet niet wat ze hier in deze studio doen. Dus mollen al die koptelefoons. Waardoor je op een gegeven moment met inferieur materiaal loopt te zitten. Maar goed.
1: Oh jee.
0: ja, maar even over Tox Make Do. Wat, ja. Waar kunnen we de muziek mee vergelijken? Want, nou ja, vergelijken. Zijn jullie nou een indie rockband? Of wat vinden jullie zelf het best om genoemd te worden?
1: Nou, Jasper Leiders van 3FM die heeft ons, naar aanleiding van de afgelopen single The Risk, die je net ook hoorde, vergeleken met Franz Ferdinand. Dat vond ik op zich wel, wel een rake vergelijking. Hij noemde ook LCD Sound System. Die vond ik zelf ook wel erg leuk. En ja, bij ons zit natuurlijk ook wel echt een inspiratie in uit de jaren 80 bands, zoals bijvoorbeeld The Cure. Maar tegenwoordig luisteren we ook wel graag naar wat modernere bands waar we ook inspiratie uit halen, zoals bijvoorbeeld Fontaine's DC, Shame, meer de post-rock-achtige bands. En dat hoor je ook wel terug in ons nieuwe werk.
0: Dus dat is een beetje in de notendop bij Tox Make Do. Ik hoor dus jullie dat jullie op een gegeven moment toch ook bij de burellen van de grote 3 voor 12 al doorgedrongen zijn. Werkt dat een beetje voor jullie?
1: Ja, in wat voor zin bedoel je?
0: Nou ja, wat betreft bekendheid, laat ik het daar eventjes op brengen. Want ja, je wilt natuurlijk met je muziek dat je toch ook bereik hebt. Dus dan denk ik, zo'n platform als 3 voor 12 met Jasper Leiders lijkt me een prima springplank om dat voor elkaar te krijgen, toch?
1: Zeker, ja. Ik denk dat ik, zeg maar, als ik van de 5 keer per week dat ik naar de Albert Heijn ga, dat ik eerst 2 keer werd herkend. En dat is nu toch wel zeker 4 keer.
0: dus het maakt wel wat uit. Maar hoe gaat het er nu met Tox Make Do? Want als jullie op een gegeven moment ook op de landelijke radar komen te staan, ja, dan denk ik dat het best wel oké is.
1: Ja, het gaat heel goed met ons. We zijn op het moment heel erg toe aan het werken naar de single die vannacht uitkomt. Mm. We zijn er heilig van overtuigd dat dat by far ons beste werk tot nu toe is. Mm. Ja, zeker met het succes wat The Risk nu heeft gehad, zijn wij ontzettend blij. En we gaan binnenkort ook weer spelen. We gaan op 3 juni gaan we spelen in Amsterdam op Ruigoord op een festival. Waar we heel veel zin in hebben, dus daar zijn we druk mee bezig. We gaan op Kallemaan spelen in Krachenburg. En we gaan weer naar Spanje en Frankrijk op tour eind juni. Mm-hmm. Dus ja, het momentum is daar. En ja, dat hoor je natuurlijk ook vooral gewoon terug in de muziek. En dat is fijn voor de creativiteit.
0: Ja, zijn jullie, want jullie hebben ook al, geloof ik, al een EP uitgebracht.
1: En ja, misschien, twee zelfs.
0: Wat zeg je, sorry?
1: We hebben al 2 EP's uitgebracht. Ja, Do Sing Talks Make Do en The Move. En we zijn nu dus bezig met de 3e EP.
0: Ja, waarom EP's en geen albums?
1: Ja, nou dat is grappig, want eigenlijk gaat The Risk er ook een beetje over. The Risk is ook een soort van kritiek op de muziekindustrie. In de zin van dat het tegenwoordig vaak gaat om het behalen van bepaalde resultaten en minder om de creatieve output en de kwaliteit daarvan. Even kort door de bocht.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, daar zit ook een bepaald realisme achter. En dat is dat op het moment is het voor ons interessanter om EP's te maken, omdat je dan kort in de studio zit, een snellere cyclus hebt van lekker weer het podium op, liedjes promoten, uitbrengen en weer opnieuw gaan schrijven en de studio in.
0: Ja.
1: En ja, kijk, op het moment als wij 2 jaar aan een album gaan werken, dan word ik over 2 jaar niet meer herkend in de Albert Heijn. Dan moet je een beetje gaan vasthouden natuurlijk. Ja.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van tegen je bandleden, nou, hoe vet zou het zijn om toch heel album bij elkaar te maken, weet je? Ik noem maar even een dwarsstraat, want als je op een gegeven moment eerst 3 EP's bij elkaar, dan heb je volgens mij ook een heel album. En als je die op elkaar aan laat sluiten, dan is het helemaal klaar, denk ik, toch?
1: Ja, kijk, wij zijn heel visuele denkers met z'n vijven. Dus wij proberen eigenlijk altijd een wereld te maken om onze muziek heen. Mm-hmm. Dat kan je ook terugzien in de vele videoclips die we hebben. En die we heel graag maken en bedenken en produceren. En we willen heel graag een beetje van de hak op de tak. Ja. Blijven vernieuwen, mensen blijven verrassen.
0: Ja.
1: En nu kunnen we eigenlijk steeds per EP een nieuwe wereld creëren.
0: Ja.
1: En die weer communiceren met mensen. En mensen weer een nieuwe kant van onszelf laten zien.
0: Ja.
1: En op het moment is dat gewoon het allerleukste om te doen voor ons. En ja, ik denk dat je dat ook terugziet in onze videoclips. Ik raad zeker mensen aan om een keertje Keeper terug te kijken. Dat is echt een videoclip waar we heel trots op zijn. En je ziet eigenlijk hoe ver we nu alweer daarvan af zijn en weer nieuwe dingen aan het doen zijn.
0: Ja.
1: En ja, we hopen daar natuurlijk ook mensen creatief een beetje mee te verrijken en te inspireren. Dat is natuurlijk waarom we het doen.
0: Ja, dat is niet een keeper van het Nederlands elftal die over een tijdje in Amerika, Mexico en Canada staat te keepen. Dat is het dus niet.
1: Ik heb hem meerdere malen live toegekend aan Iker Casillas van Spanje.
0: Oh, ja.
1: Maar dat doe ik
0: ook toch
1: niet meer, want ja. Voetbal heb ik gecanceld dit jaar.
0: Dat is, lijkt me wijs. Maar over die videoclips. Dat lijkt me toch best wel een kostbare bezigheid. Of valt het bij jullie wel mee? Is jullie portemonnee echt van elastiek?
1: Nou, het voordeel is dat wij dankzij het grandioze succes dat we met de band hebben, dat we gewoon een hele grote zak geld eigenlijk hebben na elke release.
0: Ja.
1: En daar kunnen we dan een hele filmcrew van inhuren. Denk aan regie. Denk aan een DOP. Dat kunnen we daar gelukkig allemaal van betalen. En dat doen we ook maar al te graag.
0: Ja, want het is toch weer een hele andere dimensie. Dat je dus een visueel aspect geeft aan je muziek. Moet het dan, dan is de vraag ook, van ja, als jullie visueel ingesteld zijn, dan moet dat wel aansluiten op datgene wat je muzikaal maakt.
1: Zeker, ja, daar maken we werk van. Absoluut. En dat is bij Keeper ook zeker gelukt. Het is een soort wisselwerking geworden van een vrouw die haar emoties probeert te verwerken door middel van het maken van een groot kunstvers schilderij.
0: Mm-hmm.
1: En ondertussen zie je ons het nummer spelen op een totaal andere locatie.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk die twee werelden die komen samen in de clip en beginnen met elkaar te communiceren en dat bouwt op tot een bepaalde climax die je dan ook terug hoort in de muziek.
0: Mm-hmm.
1: En als je mij vraagt, kan die zo op MTV als we 15 jaar terug in de tijd zouden gaan. Dus ik raad mensen echt aan om die even te kijken.
0: Oké, On The Run, waar gaat het over?
1: Ja, On The Run, die komt dus vannacht uit.
0: Ja?
1: Nee, maar jij wilt hem zeker ook gaan draaien zo meteen.
0: Ja, ja.
1: Ja, leuk. Dan is dat de eerste keer dat hij het licht mag gaan zien.
0: Ja.
1: Of ik weet niet hoe dat zegt. Maar goed, On The Run is eigenlijk een beetje een tweeluik met The Risk. The Risk gaat heel erg over prestatiedruk. Het voelen van druk wat wordt opgelegd door bazen, hè, in het leven van de werkende
0: managers
1: in het huidige Nederlandse klimaat.
0: Ja.
1: En de keerzijde daarvan, wat mij betreft, of tenminste de keerzijde die On The Run probeert te schetsen, is er in een tijd van obsessie met prestaties, met presteren op je werk, met zelfoptimalisatie, het werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je mentale welzijn, is er te midden van dat alles eigenlijk nog wel ruimte voor echte liefde?
0: Ja.
1: Die misschien niet altijd in balans is, maar die wel allesomvattend is en alles overneemt en concessieloos je naar een doel toe werkt, namelijk de wederzijdse liefde.
0: Ja.
1: En On The Run schetst dat beeld dat het misschien niet altijd oké is, niet altijd gezond is, maar dat de toewijding je altijd brengt naar het antwoord.
0: Dan laten we horen. Hier is Talks Make Do met de single On The Run.

On the Run komt morgen uit. Talks Make Doings zijn al bezig om te kijken wanneer ze die video gaan maken. Dat zal één deze dagen gaan gebeuren. Dus dat is nog even wachten. En verder zijn ze op Spotify en op Instagram te vinden. Want die vraag heb ik nog niet gesteld. Vanwege de tijd. Want ik wil toch een beetje ruim in de tijd blijven zitten. Want er is nog één nieuwe single die ik wil laten horen. Maar zo zitten we een beetje in het Edams-Vallendams hoekje. En dat doen we met Lorem Ipsum.

twee nummers die achter elkaar te horen zijn. Eén band uit Volendam, dat was Lorem Ipsum. En die andere die komt oorspronkelijk uit Edam, maar ze schijnt tegenwoordig te resideren in Portugal. Deze Arjon van Oort, zoals hij voluit heet. En dit is toch wel een nummer wat al lang geleden is uitgebracht, maar ik denk, ik laat hem weer eens horen. Circle of Blame. En dan zijn we toegekomen aan die nieuwe single van de heer N. Buys, wonend in ook Volendam. Welke smoes wilde je vanavond vertellen? Was het een speciale avond of was het die ene vriend die je al zo lang had gesproken? Of eindelijk weer eens, was je simpelweg de tijd vergeten? Nou, dat zijn eigenlijk een beetje de ingrediënten die bij deze single horen. En dus zullen we hem dan maar ook even laten horen nu. En dat nummer dat heet Runaway. Runaway.

Ik zeg twee dingen hierover. Het is het blaasinstrument, de trompet natuurlijk en die banjo. Dat is toch wel het mooie element in dit nummer. En zo heeft Niels Buijs gezegd. Er komt nog meer van die verrassing aan op dat album. Runaway is de nieuwe single. Morgen komt die uit. En toen zat ik afgelopen maandag naar collega Roy Draait Door te luisteren van Roy de Smet. En het programma wat daarna is, dat is Muzikaal Volendam. Of ja, dat is het programma van de heren Gerard Overmars en Evert Runekom. En ineens zat daar Alaska met Never Cry Wolf. Dus ik zat ineens eerste rang. Want dat nummer draai ik veelvuldig. Alleen vanavond niet. Dus dat, want ik heb ook even de peiling erin gehaald bij die Roy Draait Door appgroep. En dit is eruit gekomen. En daar sluiten we mee af. En dat is Alaska met Ophelia. Tot volgende week.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Nashville.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. Het weer. Het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Boom, boom. Akka, lakka, lakka, boom, boom.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vinger stikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000.